0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de 3 landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met bussen, maar ook per vliegtuig en ambulances. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk afgelopen donderdag vielen 5 dodelijke slachtoffers. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. De regeringspartij doet het slecht in de peilingen. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de 3 landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen 10 lichamen geborgen. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: Jam.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

met Euro Songfestival. Ja, in 1980, hè, Johnny Logan en What's Another Year. En daarna komt hij ook nog eens een keertje op nummer 1 in onze Nederlandse top 40. Ga lekker door met gezellige muziek op deze zondag. Het is 5 minuten over 9. En hier is Frank Sinatra met Strangers in the Night.

Frank Sinatra en Strangers in the Night. Wat hebben we hier? Een lekker nummertje van Hanson. I will come to you. In deze ochtend alleen maar muziek uit de 60s, 70s, 80s en 90s.

will come to you. Hanson. En als we het over lekkere muziek hebben, dan gaan we er nu naar luisteren. Eerst Paulo Cruz. Whatcha gonna do?

Zo, dat was er weer eentje. Ja, het is momenteel 9:15. En we gaan eens even door met een aantal leuke dames die ook uit deze komt rijden komen van Rotterdam. Het zijn de Dolly Dots.

Ja, ja, een lekker nummertje van de Dollige Dots. En Where Were You? Nou, oké, okay, ik zit nog steeds op mijn stoel hier in de studio. Lekker even door met ja, dit nummer van Eros Ramazzotti. Ja, we houden het een beetje rustig, want ik ben niet zo op die zondag met die drukke muziek allemaal. Hij zingt samen met Icy Bro.

Eros Ramazzotti en Icy Bro. Ja, lekker nummertje. Een stukje stevig Italiaans. En ja, dat draai ik speciaal even voor collega Angelo. Want die vindt deze muziek echt heel erg mooi. Gaan we nu naar een nummertje van Actis. Ja, even klappen, Fietso. Dankjewel, dankjewel. Hier is Ella.

0: Radio Amerika.
1: Wij weten waarom jij luistert.
0: Omdat wij weten wat jij wilt.
1: Dit is Radio Amerika.

We All, oftewel Future World Orchestra. I'm not afraid of the future. Nou, wie wel eigenlijk? Nee, ik niet. 1 minuut over 9:30.

Zo, nou, ik heb in ieder geval... Ja, je hoort het aan de adem natuurlijk dat ik even meegedanst heb op Jerry Lee Lewis. Ja, het was een avond. Ja, dat zeggen ze altijd, hoor. Nou, laat me lekker doorgaan met Paul Edwards. Hey,

als ik zo eens even de plaat hoe ziet, dan zeg ik nee. Maar ja, ik ben ook van de andere kant, hoor niet. De Paul Eduard. En ik wil jou. Nou, oké. Okay. 10 minuutjes. Nou ja, eigenlijk 11 minuutjes over 9:30. Ik heb er weer een gevonden uit de oude doos. De Hollies. En die zingen 3 keer hetzelfde. Stop.

Boxfizz en The Piece of the Action. En als je dan naar de klok kijkt, dan zie je dat het bijna 10 uur is, hè, over een minuutje of 7. Laten we dan nog maar eventjes 1 of 2 nummertjes draaien. Is Baby Come Back van Play.

Baby, come back. Een zeer romantisch nummer van Prayer. En ik heb er nog eentje voor je tot aan de klokken van 10 uur. Robin Walter. I meant your broken heart. Ja, je mag de mijne ook af en toe wel repareren. Niet erg.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words!

0: O-I-O-A-A. Dat was een heerlijk nummertje namelijk van Witch Doctor. Ja, nou ja, wil ik even kijken wat door je microfoon. Ja, hij doet het weer.
1: Ja, goedemorgen trouwens.
0: Goedemorgen en wees welkom bij die twee in de morgen. Ik ga dus even kijken of ik hem starten trouwens. Want ik zat er net even te spelen en toen was hij in één keer weg.
1: Ja, dat kan gebeuren hè.
2: Die twee.
0: Heb je hem?
2: Die twee.
0: Ja, ja.
2: 70s, 80s en 90s.
0: Ja, dat is heel
3: goed. Goedemorgen. Kopje koffie?
0: Ja, nou, die heb ik al op. Dankjewel voor de aanbod, mevrouw.
1: Ja, die hebben we zeker net op. En het smaakt weer fantastisch, de koffie, zoals gewoonlijk hier in de studio. En wat gaan we doen de komende twee uur? We gaan er gewoon weer een gezellig rommeltje van maken, op onze eigen manier.
0: Ja, op onze eigen manier. Ja. Het is 5 minuutjes over 10, hè?
1: En natuurlijk, het is een hele regenachtige zondag, dus lekker ideaal om lekker binnen te blijven en naar de radio te luisteren. Trouwens, dat doen jullie toch altijd, dat weten we gewoon. Ja. En Rinus, jij ook bedankt voor het voorgaande uur.
0: Ja, oké, okay, nou ja, goed. Ik denk nou, ach... dat uurtje op die zondag, dat mag er voor mij ook wel bij. Ik draai bijna elke dag. Nee, ja. ik draai elke dag eigenlijk.
1: Ja, jij bent elke dag aanwezig.
0: Elke dag zit ik hier zo.
1: Ja. Ah. Maar goed. Ah, je wordt en mocht je een leuk idee hebben, kom maar op.
0: Je wordt er in ieder geval niet moe van.
1: Nee, nee. En je hebt er plezier in en je maakt anderen ook aan het lachen.
0: Ik maak ze nooit aan het lachen.
1: Soms wel. We maken wel eens een geintje, dan moeten de mensen wel om lachen. Maar goed, dat maakt niet uit.
0: Nee,
1: we gaan lekker door met de muziek. Je hebt geloof ik weer wat moois klaarstaan, of niet?
0: Ik wel, ja. Ja. Ik heb een ouwtje van James Brown voor me leggen. Luister zelf maar. It's a man's world. Oh. Ja, daar moet ik toch wel eventjes bij nadenken.
1: Ja, dat is heel mooi dit.
0: Ja, zeker. Uit je goede oude tijd.

0: Nou, dat is toch een grandioos nummer dit wat, hè?
1: Nou, zeker. En weet je wat zo is? Als die muziek zo mooi is, dan ga je er zo in op en dan is hij ineens afgelopen.
0: Ja, dan is hij dus, ja, maar dat heb je met die oude prijs. Die zijn altijd een heel stuk korter dan de nieuwere nummers. Nou ja, ook de nieuwere nummers kunnen wel.
1: Ja, zeker. Nee, maar sommige nummers, weet je wel, dan zit je zo diep geworteld te luisteren. En voordat je het weet, is het weer over.
0: Ja, dan is het weer over. Ja, dan,
1: ja en zoals je weet, vanmiddag om 16:45 speelt Feyenoord uit bij PEC Zwolle. En geen uitsupporters erbij. En dat vind ik een hele goede beslissing. Naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Cambuur.
0: Ik zou er helemaal geen supporters
1: bij. Helemaal geen uitsupporters meer. Dat is nog het allerbeste. Ja,
0: dan,
1: maar goed.
0: Geen ruzie.
1: We gaan lekker over met muziek. Spring en Maribelle. En Come On, I'm Over.
0: Ja.
1: Nee, dat is nog niet. Dat is pas om 12:00 van ons.
0: Come On Over, dat betekent... Nee, dat is niet.
1: Ja, maar over echt. Bedoel ik. Het is pas om 12:00 van ons.
0: Nee, joh. Kom je
1: voor ons tweeën dan.
0: Oh.

0: ik vraag naar eigen halve dat ze de koffie klaar hebben staan.
1: Ja.
0: Ja, anders hoef ik niet te gaan ook.
1: Nee, nee, zeker niet. Maar ik maakte een beetje een eigen hintje over die tekst.
0: Ja,
1: dus,
0: nou ja. Ja dat,
1: ik gaf er even een klein beetje een eigen ingeving. Maar dat mag toch?
0: Ja, alles mag natuurlijk. Maar ja, Maribel, die althans Spring en Maribel was eigenlijk. Ja. Die, ja, kom maar even langs.
1: Gezellig langs, ja. Ja. En wat jij zegt vind ik wel een goed idee. Zouden ze daar de koffie klaar hebben staan voor ons? Want dan gaan we naar ons programma even langs.
0: Ja, ik denk het wel. Hè. Maar goed, we hebben een hele dozijn met muziek nog. Dus,
1: nou, we hebben zoveel, dat kunnen we geen eens draaien. Zoveel hebben we weer klaarstaan in onze lijstjes.
0: Nee, daarom dus.
1: Maar goed, we maken het zo leuk mogelijk voor nu.
0: Ja, het is 9:15 inmiddels geworden. En
1: mocht je wat hebben, laat het weten. En ja, dan kunnen wij kijken of wij een verzoek kunnen voldoen.
0: Ja, nou, meestal wel. Dus,
1: zeker weten.
0: Wees maar niet bang. Als je iets hebt, weet ik veel.
1: Vraag het aan ons.
0: Evenement of wat dan ook. Ja, niet, met dit weer niet buiten hoor, liever. dan kan je gewoon eventjes een berichtje sturen van daar.
1: Naar een van onze Facebookpagina's. Ja. Dat kan je ook bij de overige DJ's doen. Of via de mail.
0: Ja, kan allemaal.
1: Dus kan allemaal.
0: WhatsApp kan ook nog, dan is het nog sneller.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan lekker muziek draaien. Deze van Jimmy Cliff. Wonderful world and beautiful people. Oh ja.
1: Zeker mooi dit.
0: Ja, hè?

0: Ja, als je nou de gezelligheid hebt, dan moet je echt hier wezen, denk ik.
1: Nou, zeker weten.
0: Ja, dus, we hebben hele gezellige muziek.
1: En als je naar buiten kijkt, het is maar mistroostig weer. Hè?
0: Het is rot weer.
1: Ja, dat maar het maakt niet uit. Maar ja, we zitten hier lekker droog en we hebben het gezellig. We hebben het naar ons zin en ik hoop dat jullie het ook naar je zin hebben.
0: Kijk, als het buiten regent, hebben ze het niet naar de zin en schijnt de zon te
1: is
0: hard.
1: Ook, is het ook niet goed.
0: Is het ook niet goed.
1: Dus weet je wanneer het pas echt slecht gaat in Nederland?
0: Nou.
1: Als een Nederlander niet meer klaagt, dan moet je op gaan porsen.
0: Ja, dan moet je inderdaad. Ja, ja, nee, ja.
1: Dat was een kleine anekdote, maar ik hoorde hem van de week even door iemand zeggen. Ik denk, ja, bij nader inzien, ja. Ja.
0: Dat klopt. Maar als je niks meer te klagen hebt, ja, dan gaat het goed. Maar ja, dan is het ook gevaarlijk.
1: Nee. Maar goed, nou, maar we gaan lekker met muziek. Dat doen we met Babe. Please me, please do.
0: Oh. Oh. Oké. Mag voor mij, hoor.
1: Lekker gezellig.
0: Ja, we houden het op de gezelligheid.

0: Babe. Ja. Oh, ja.
1: Zie je het? Hij wil mijn boycott herinneren. Dus ik weet niet wel.
0: Ik weet ook niet wat het is.
1: Hij is ondeugend vandaag.
0: Af en toe dan vergeet ik gewoon alles
1: En je luisterde naar Babe en Please Me, Please Do.
0: Oh, dat was lekker, hè. Nou ja, goed, we hebben weer een aantal berichten binnen. Dus we gaan dadelijk eens even er tussenin snuffelen wat er allemaal gezegd is.
1: Ja.
0: Maar we gaan eerst even door met Laura Pausini. Hier is Litera.

0: Nou, dat is nog eventjes heerlijk om af te koelen, dit nummer.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Loa Pazzini.
1: En ik heb een leuk nummer gevonden, dat van Fleetwood Mac. En dat doet iedereen wel eens op zijn tijd. En wie niet?
0: Ik.
1: Fleetwood Mac en Dreams.
0: Ik droom nooit.
1: Ieder mens droomt wel eens. Maar dit is zo'n heerlijk nummer, dat moet ik gewoon even draaien voor jullie. En het is voor jou.
0: Nee, ik droom niet. Nee. Ik heb alleen nachtmerries.
1: Dreams, ja.
0: Ja, nee, ik heb alleen
1: nachtmerries. Dat is ook een soort dromen.
0: Nee, natuurlijk niet. Dat is eng, man.

0: Oh, you know.
1: Hey. Wat een heerlijk nummer toch, hè? Fleetwood Mac en Dreams.
0: Hé, hey, het komt precies uit.
1: Ja, zeker. Maar dat hebben we toch mooi uitgerekend weer, zoals gewoonlijk.
0: Ja, dat doen we altijd. We proberen altijd ons best te doen om alles op tijd te laten lopen. Dus nu gaan we even luisteren naar...
2: Zondagochtend rond 10:30. De top 4 van Henk Vreven. Henk Vreven.
0: Henk begint altijd heel erg rustig.
1: Ja. Maar dat maakt niet uit. Het zijn leuke platen.
0: Ja. Mr. Lonely.

0: Nou, het laatste plaatje is wel heel erg lekker. Een beetje aan de drukkere kant, maar ik vind het wel lekker.
1: Ja.
0: Ja, ja. Je hoorde Lulu en Shout. Ja, en daarvoor hadden we natuurlijk een nummertje van de... Even kijken hoor. De Contours en Do You Love Me. Daarvoor de Gootjes met Charlie Brown. En als eerste natuurlijk... Hoe kan het ook anders... Bobby Vinton en Mr. Lonely. Ja, er is inderdaad een beetje publiek voor. Hè, ja. Zullen we dat maar een beetje meer gaan rijden met deze muziek?
1: En Henk, je voelt je zeker gelijk een stuk jonger met deze muziek.
0: ik denk dat Henk er nog niet was.
1: Nee, toen was Henk er nog niet.
0: Nee.
1: Maar daarom kende hij zich eigenlijk wel jonger voelen met deze muziek.
0: Ja, hij zat nog bij papa aan de verre kijken. Dus ik denk niet dat hij... Nee, ik denk niet dat hij deze muziek echt kent. Ja, hij kent het wel, maar ik bedoel niet in die genre. Ja.
1: Ik doe het Brotherhood of Man met dat lekkere nummertje Oh Boy.
0: En wie zegt dat jij dat plaatje aan mocht komen eigenlijk?
1: Ja.
0: Ja, ik had verwacht dat ik je anders kon. Nee.
1: Oh.
0: Laat maar gaan.
1: Oh,
0: nee, ja, dat, het is allemaal goed, joh.
1: Ja.
0: Het is helemaal goed voor jou.
1: Ja, blij om te horen.
0: Oh. 10:41.

0: liedjes en LP's kopen, maar dat is ook goedkoop, joh. Dat,
1: nee.
0: Dat is niet zo duur.
1: Want de LP's die zijn ook aardig aan de prijs, hè, die opnieuw uitgebracht zijn. Allemaal.
0: Ja, maar die zijn van goud gemaakt.
1: Ja, maar vinyl komt helemaal terug, hè?
0: Ik heb geen idee.
1: Ja, want dus tegenwoordig, als je bij de plaatzaak kijkt, er staat er echt wel een berg vinyl hoor, te koop. En ook nieuw werk.
0: Ja, dat weet ik. Kijk, ik heb nog steeds een LP's.
1: En ik heb ook al.
0: Ik weet niet dat je daar eigenlijk een gewone.
1: En ik heb ook alweer in de reclameboek of tv gezien dat er ook weer een aantal pick-ups aangeboden worden door verschillende merken.
0: Ja, nou ja, ik weet trouwens niet dat je je oude pick-up daarvoor kan gebruiken. Oude platenspeler noemen we dat.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Ik ga er toch eens even nakijken op internet. Hé, ik heb een verzoekje en dat is een bekende van jou.
1: Ja, zeker.
0: En hij is vroeg uit zijn bed dit keer, want hij is al vanaf 10 uur aan het luisteren.
1: Ja, ik denk dat hij getraind is door de zusters.
0: Ja, nou ja, god. Misschien denkt hij te hard aan de zussen. Dat kan ook natuurlijk.
1: Kan ook.
0: Dat hij ervoor wakker schrik. Nee, laten we het daar maar niet op houden. Peter, ik heb een lekker nummertje. En ja, jij zegt, draai dat nummer maar eens eventjes voor me. Gaan we doen Starbuck. En I Got To Know. Lekker gezellig.
1: Mi amigo tijd.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.

0: uit die goede oude tijd van de, ja, van de piraat, hè, van de zeepiraat.
1: Ja, zeker.
0: Zoals Mimigo, Veronica en gaan we door.
1: Ja, en Delmar, Radio, noem ze maar op, Noordzee, noem maar al. Het hele ritje op, zo kennen we dan ook wel even een stuk of 10 noemen.
0: Nou, laten we dat maar niet doen.
1: Gaat het zonde van de tijd.
0: Ja, dat is zonde van de tijd, joh. Hey, we hebben er nog, denk ik, 2 of 3 voor de klokken van 11 uur natuurlijk.
1: En dan wou ik met Freddie James doen en Hollywood.
0: Oh, geen Hollywood.
1: Ja, ja, dat kost wel een patiënt, hoor.
0: Ja, vol mee, joh.
1: Tenminste, het vliegen.
0: Zo'n rijke vent, dus jij, die kent dat
1: ook. Ja, dat kan.

0: Ja, als je een ster wil zijn, dan moet je inderdaad naar Hollywood.
1: Ja, Freddie James. Ja. Was een leuk nummer, toch?
0: Ja, dat was een leuk ventje ook, met ja. die hele grote radio van.
1: Ja, zeker.
0: Dat eerste nummer.
1: Met Get Up and Boogie.
0: Ja, Get Up and Boogie, ja.
1: Die radio was groter als hemzelf bijna.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat we bijna aan het einde zitten van dit uur. Ja. Dus ja, ik ga dadelijk gewoon nog een nummertje of tig uitzoeken. En dan gaan we kijken of we die kunnen draaien.
1: Ja, zeker weten.
0: Maar ik heb er nog eentje voor die klokken van 11 uur. Dat is Roy Orbison en You Got It.
1: Heel mooi nummer trouwens. En ja, heb trouwens toch wel bij het leuke muziek gemaakt.
0: Oh ja, Pretty Woman.
1: Voor iedereen wat, hè?
0: Pretty Woman en Lana.

0: we naderen de klokken van 11 uur.
1: Ja, zeker. En we hebben er nog eentje. En ook eentje uit de gouden oude doos.
0: Ja,
1: ditmaal
0: ja.
1: Van Chris Andrews en Yesterday Man.
0: Nou kijk, dat komt zo natuurlijk. Als je Roy Orbison hoort, ja. Dan ga je terug naar de jaren 60.
1: Ja.
0: Nou, dan kom je ineens een nummertje tegen van Chris Andrews. En die komt toevallig. Ook ongeveer uit dat jaar.
1: Ja, nou, dat sluit toch mooi af dan.
0: Ja, dat bedoel ik. Kijk, er zijn altijd nummertjes waarvan
1: ik denk. Ja, dan denk je van, zou ik het wel doen, zou ik het niet doen. Maar dit is een nummer wat je altijd kunt draaien.
0: Oké, nou, dan doen we dat.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. En hij roept zijn partijgenoten op om datzelfde te doen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Söder geeft toe dat er wel discussie is over de positie van Merz, maar dat de partij zich niet door de AfD uit elkaar moet laten spelen. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. Op de nog onbevestigde beelden is te zien dat twee agenten de 51-jarige man op de stoep in bedwang houden. Hij lijkt om hulp te roepen en kreten van pijn te slaken. De Rijksrecherche roept op om het filmpje niet te delen en is op zoek naar meer beelden van het incident. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het ongeluk gebeurde volgens een bericht op nu.nl om 2:30 toen de getuige die de auto bestuurde de controle over het stuur verloor. De brandweer was snel ter plaatse maar kon het leven van de bruidegom niet redden. De getuige is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Nou, jij weet wel wat jij het zoekt natuurlijk aan het begin van het programma.
1: Jack Jersey in Sri Lanka, mijn Shangri-La. Een heerlijk gezellig nummer. Wees welkom in de tweede uur. 6:06. En we zijn er nog tot 12:00 bij jou voor de leukste en de gezelligste muziek.
0: Ja, daarna gaan we gewoon door met gezellige muziek. Hè?
1: Ja, zeker weten. Dat is straks natuurlijk Roel Azaro met het beroemde Muziekmuseum. En nog vele andere collega's die voor jou ook hele leuke muziek gaan draaien.
0: Ja, ik zou vanavond luisteren tussen 7 en 8 naar Jimmy Vijman.
1: Ja.
0: Dat is een lekker programma.
1: Ja, een hele aparte muziek, maar wel heel leuk.
0: Apart, het is gewoon... Ik bedoel dat wij
1: is niet zo vaak zelf draaien. Ik bedoel, maar daarom dat het hele leuke muziek is. En het is inderdaad een aanbeveling, zoals Rienus zegt, om daar ook een keer naar te luisteren.
0: Nou, we gaan Jimmy een beetje...
1: promoten.
0: Een beetje 2 uurtjes laten maken, denk ik.

0: Cliff Richard en Power to All My Friends.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch een heerlijk nummer.
1: Nou, zeker.
0: Nou ja, goed, jij hebt een nummer uitgezongen, maar dat duurt 7 minuten of zo.
1: Ja, maar ja, nou, dat kan je altijd wel een beetje ritselen, jij.
0: Nou, ritselen.
1: Zoals we dat noemen. Ja. We hebben er een uitgezocht van de Beatles. En dat hele mooie nummer, Hey You.

0: Nou, toen ik hier een nummer uit en die denkt van, ach, 7 minuten, wat mij dat nou uit.
1: Ja. Maar omdat hij zo mooi is, heb ik deze speciaal uitgezocht. Ik vind persoonlijk een hele mooie plaat. En het doet mij ook een beetje denken aan mijn gouden
0: tijd. Ja, goed, het is wel een mooi nummer worden. Ook tuurlijk.
1: En we begrijpen best wel, we moeten zoveel mogelijk muziek in te draaien om dat voor iedereen leuk te maken.
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Een gezellig bakje koffie en een koekje erbij. Of een,
1: nou, lekker toch?
0: Een bakje thee met een croissantje.
1: Kan ook, je kan van alles nog aan nemen.
0: Ja, nou ja, het is zondag.
1: Je kan ook lekker een glaasje fris nemen als je daar ook behoefte aan hebt. Ja,
0: nou, zo vroeg niet.
1: Ja, nou, je kent altijd mensen die een beetje droge keel hebben. Dan is een glaasje fris op de wel lekker.
0: Ja, dat
1: ter verkoeling. Ja.
0: Nou, ik ga deze plaat helemaal wegvederen, want ik vind hem een beetje lang duren en ik vind hem ook een beetje langdradig worden. Ik ga het nummertje draaien van Linda de Souza. Une fille de Tour de Paris. Oh, ze gaan naar Parijs.

0: Nou ja, goed. Ik vind het best wel dat je naar Parijs gaat. Dan kom je ook
1: vandaan. Ja, nou zeker. Parijs is zeker een mooie stad.
0: Ja, ja, ja.
1: Alleen je moet niet in Parijs-Noord wezen.
0: Ik weet het niet.
1: Nee, want dat zijn de zogenaamde no-go areas.
0: Nou, ik ga meestal onder die viaducten kijken. Dat vind ik wel leuk.
1: Ja.
0: Daar is weg. Ja.
1: Nou, en daar zit er waar je.
0: Ja.
1: Nou. Ah, en dat is ook in Duitsland zo erg als je in Düsseldorf en Dortmund komt en bij Frankfurt aan bij het station daar. Nou, je weet niet wat je ziet, mensen.
0: Nou, laten we het dan maar op Nederland, hè, want daar waren ze ook onder de bruggen.
1: Ja, zeker. Zeker. Nou, ja. Ik zie ze bij mij in het park ook liggen, dus...
0: Ja, ach, laat die mensen maar, joh.
1: Nou, ja. We gaan iets leuks draaien. Oh. Iedereen kent hem wel. Ik denk dat een heleboel mensen hem ook wel leuk vinden.
0: Ja.
1: VOF de kunst. En dat doen we. En dan gaan we even luisteren hoe het is met Suzanne.
0: Suzanne?
1: Ja, daar zingen ze toch over, ja.
0: Ja, ja, ja. Arme Suzanne.

0: Oh, die Suzanne.
1: Ze zijn ik vond het wel een gezellig nummer zo.
0: Ja. Jawel, kijk. Suzanne, hè? Een beetje nederpop.
1: Ja.
0: Een beetje nederpop hier op
1: Radio. Maar maakt niet uit, dat hoort er ook bij.
0: Oh, jawel. Hé, ik heb trouwens een ander stukje pop. Een stukje pop van... even kijken, Celine Dion. Die gaan we lekker draaien met Think Twice. Dus denk even twee keer na. Eigenlijk één keer, hè? Want je kan een verzoekplaat aanvragen en in één keer heb je geen
1: tijd. Dat mag, ja. Mag ten alle tijden. En dat vinden we nog leuk ook.
0: Uiteraard.

0: oude dingen die blijven leven.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Maar dat was Celine Dion en Think Twice. Ja. Ik heb twee keer nagedacht, maar ik kon op één plaatje komen. Dus ik denk, nou...
1: Dan pak je toevallig die, omdat je die er eerst tegenkomt. Heel simpel.
0: Kom niet als eerste tegen, hoor.
1: En we hebben twee leuke dames gevonden.
0: Oh.
1: En dat zijn Baccara en met Yes Sir, I Can Boogie.
0: En waar komen die dames vandaan, denk jij?
1: Ik
0: weet het, maar ik zeg
1: ja,
0: het
1: ja, weet het.
0: Ja, ik weet het, ja.
1: Ja.
0: Nou, zeg het eens.
1: Nee, ik ken er niet op.
0: Geef eens even één naam. Als je die, ze zingen Frans.
1: Ja.
0: Dus daar komen ze vandaan.
1: Frankrijk.
0: Oké. Maar daar komen ze dus niet vandaan.
1: Ja.

0: Ja, de ene is er nog, de andere niet meer, hè? Maar welke van de twee, is er niet meer?
1: Maria...
0: Blonde, geloof ik, hè?
1: Ja, dacht. Ja. Maar goed, ze komen dus uit Spanje.
0: Ja, nou ja, dat had ik toch goed. Ik heb het altijd goed. Want
1: beetje
0: ik weet...
1: zuidelijk temperament, hè? Ja,
0: ja, ach, dat kan je zien. Hè.
1: En inmiddels bijna 3 minuutjes over de klok van 10:30. De tijd die tikt maar door en tikt maar door. Dus ja. We gaan weer snel maar met wat muziek tevoorschijn komen.
0: Ja, ik heb een lekkere gewauwel. Deze, Cecilia. Van Simon en Garfinkel. Paul Simon en Art Garfinkel, hè?
1: Heel lekker dit.
0: Ja.

0: Paul Simon en Art Garfunkel. Oftewel Cecilia. Ja, toch, Otto? Zo was het. Oh,
1: zeker weten.
0: Weer vergeten.
1: Ja, je wil mij steeds boycotten.
0: Nou, dat komt omdat ik normaal zit ik hier alleen.
1: In je eentje, ja. Dat
0: ja, dan vergeet ik dat andere ding wel eens om omhoog te schrijven.
1: Ja, en dan...
0: Ja, wat heavy.
1: Ja, en we gaan Dionne Warwick en Friends. That's what friends are for. Ja, dat is ook wel toepassing hier voor Radio America. Hè?
0: Ja, waar zijn je vrienden voor?
1: Ja.
0: Nou, een lekker gebakje.
1: Ja.
0: Of een lekkere slagroomtuin.
1: Ja. Of een lekker maaltijdje. Ja.
0: Ook dat.

0: Yeah. That's what friends are for. Diana Warwick en Friends. Ja, een heel mooi nummer, lekker.
1: Lekker rustig, nummer,
0: dat je een beetje zit te doezelen zo.
1: Ja, nou ja, goed, je moet natuurlijk niet te ver doezelen. Want,
0: nee, maar ik vind dat wel lekkere muziek.
1: Hey, weet jij wat voor dag het is morgen?
0: Ja.
1: Nou, wat dan?
0: 14 september.
1: Ja, maar de dag bedoel ik.
0: Even kijken, dan is het...
1: Maandag, toch?
0: Ja, maandag, ja.
1: Ja, ik heb een leuk nummertje gevonden. Manic Monday.
0: Ik wist even niet wat voor richting, Job, maar nu weet ik het.
1: Oh ja, nou ja, ik vroeg niet om de datum. Hè.
0: Ik dacht dat je iets anders bedoelde.
1: Nee, laten we lekker luisteren naar dat bengeltjes. Twee lekkere meiden ook, hoor, dit.

0: Nou, dat is toch weer een leuk stukje uit de Manic Mondays.
1: Ja, zeker.
0: Nou, het zijn drie leuke dames, hoor.
1: Nou, inderdaad. Dus, en die hebben ook hele leuke muziek gemaakt, die Bengals.
0: Ja, ja. Ja, Manic Monday en die andere...
1: We kunnen niet alles draaien. We kunnen niet iedereen tegemoet komen, maar wel zoveel mogelijk.
0: Nou ja, goed, als ze een nummertje van de Bengals willen horen, dan mogen ze hem graag aanvragen. Ja.
1: En de luisteraars mogen ook een playlistje samenstellen en dan kunnen we dat ook gaan draaien.
0: Helemaal goed, helemaal. Ja. Dat doen we gewoon. Ja, nee, dan moet je niet naar kijken.
1: Oké, ja.
0: Je zit weer te kijken naar dat
1: scherm. De meldingen. Ja, dan komen er weer genoeg binnen, heb ik gezien.
0: Ja, natuurlijk. Dat is elke dag.
1: Oké, dat doen we. We gaan Edwin Starr en War.
0: Mooi?
1: War.
0: Weet je wat dat betekent, War?
1: Ja, oorlog.
0: Oké.
1: En dat is het in diverse delen van de wereld. Midden-Oosten, het oosten van Europa.

0: Nou, wel bekend iemand, hè, die Edwin Stai.
1: Ja.
0: Ze hebben een heleboel leuke muziekjes gemaakt. Dit komt trouwens uit de film en daar speelt Jackie Chan in mee.
1: Ja, klopt.
0: Dat vond ik wel leuk, want die begon hem toen te zingen in de auto. Dat vond ik leuk. Ja. Ik heb ook een leuk plaatje gevonden. Hij begint met de A en hij eindigt met een A. Abba.
1: Zeker leuk.
0: Ja. Een oude nummer 1 hit in 1976. En de Dancing Queen. Ja, ik heb nog gelijk al 1976.

0: De Dansende Koning.
1: Ja, zeker.
0: Ja, de Dancing Queen, hè?
1: Ja, de Dansende Koning.
0: Nou, ik hoop dat die Alexander eens een keertje gaat dansen. Ik wil wel eens zien hoe die danst. Jij niet?
1: En die houten hark?
0: Ja, nou Otto. Het is wel een landgenoot van je, hè?
1: Nou, mag toch zeggen. Ik mag toch een mening hebben?
0: Ja, nou ja, dat is goed. Laten we daar maar niet over praten.
1: We duiken lekker een aantal jaartjes terug in tijd.
0: Oh.
1: Dan doen we met Elvis Presley en het lekkere nummertje Love Letters.
0: Nou, dat kan wel zeggen, lekker. Hij is lekker rustig. Hier is slaaf al hoor mensen, want dat wil Otto. Jullie allemaal gaan lekker slapen, maar dat moet je echt niet.
1: Nee, blijf wakker.

0: ik ben wakker. Jij ook, Otto?
1: Ja, ik ben altijd wakker.
0: Nou ja, je deed je mond niet open, dus ik nou die laatste
1: keer. Nee, ik denk, ik wacht even totdat de boel opengezet wordt, hè.
0: Oh, nou ja, goed.
1: Anders zit ik in de ruimte te lullen. Dat was ook niet de bedoeling.
0: Nee. Maar de twee uurtjes zitten weer op voor jou. En
1: ja, en voor jou ook.
0: Voor mij zitten er drie op.
1: En natuurlijk, ja, was al ietsje eerder bezig dan ik.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Eigenlijk nog langer, want je hebt ook je plaat uit moeten zoeken van tevoren. Ja. Maar goed, dat gezegd hebben we. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren natuurlijk. En dadelijk nog heel veel meer plezier te beginnen met Roel Lazzaro en vele, vele anderen. En morgenochtend is natuurlijk Rinus weer bij je. Wat mij betreft tot volgende week zondag tussen de klok van 10 en 12. Dan gaan we er weer een gezellige boel van maken. Bedankt voor het luisteren en veel plezier met voetballen eind van de middag.
0: Oké. Nou ja, goed. Wat mij betreft mooi hoor je mee terug tussen 10 en 12. Hè. Dat is altijd op de maandag, woensdag en vrijdag is het 2 uurtjes. En de andere twee dagen, de twee overige dagen, is gewoon 1 uurtje. Ja, waarom ik dat doe, dat weet ik ook niet meer. Misschien ooit nog eens een keer in de toekomst dat ik die 2 uurtjes op heb. Hey, ik heb er nog eentje en dat is Paul McCartney. En die heeft het over de geen eenzame avonden meer, nee. Oké, nou ja, goed. Maar mij ook helemaal niet uit wat die man presteert. Maar in ieder geval, tot morgen. I can wait.

0: aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sebiya gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sebiya. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse, maar voor 1 kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Welkom bij een nieuw uur met de beste muziek van de 70s, 80s en 90s. Dit is het Muziekmuseum met Roel Azaro.
4: Hey, humanity! Ducky!
5: Freezing cold in ancient 9th usual.
6: You're the

Eindelijk is het dan weer zondagmiddag. De deuren van het Muziekmuseum zijn weer geopend tot 2 uur deze middag. Wist je dat de Waalse zangeres Donna Lewis met haar megahit uit 1996 geschiedenis schreef door als eerste artiest ooit meer dan 1 miljoen radiodraaibeurten in de Verenigde Staten te behalen? Ze werd destijds ter plekke getekend door de grote baas van Atlantic Records nadat ze een demo indiende die ze gewoon in haar eigen slaapkamer had opgenomen. Hoewel het nummer klinkt als een spontane liefdesverklaring, baseerde ze de tekst eigenlijk op een klassieke roman Love for Lydia van H.E. Bates uit 1952. Wat bewijst dat literaire inspiratie en dromerige pop een gouden combinatie zijn.

Gibraltar tot de top van de hitlijsten. Albert Hammond is de man die rock and roll verkoos boven een kantoorbaan. Deze singer-songwriter schreef wereldhits voor legendes als Whitney Houston en Tina Turner, maar veroverde zelf de wereld met zijn rebelse energie. Wist je dat hij ook de trotse vader is van de gitarist van The Strokes? Een muzikale erfenis die nog altijd springt.

0: is van mij.
1: Maar ook een beetje van mij. Je luistert nog steeds naar het Muziekmuseum. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 op Radio Amerika. Wist je trouwens dat Doe Maar op het hoogtepunt van hun roem zo populair was dat de bandleden letterlijk hun eigen merchandise niet meer veilig konden dragen zonder te worden bestormd door fans? De razernij rondom deze nederpop-iconen was zo extreem dat ze de eerste Nederlandse band werden die volledig beveiliging en afgezette hotels nodig had. Een niveau van hysterie die we normaal alleen bij de Beatles zagen. En hier is dan nog een twist. Ondanks hun imago als vrolijke reggae-band met een neonkleurige uitstraling werd hun allergrootste hit over een onbereikbare liefde oorspronkelijk geschreven als een traag, melancholisch nummer. Totdat de band besloot er een herkenbare, opzwepende ska-beat onder te zetten zoals we die kennen van Doe Maar.

Wist je dat de excentrieke New Wave koningin Lena Lovitz, voordat ze de hitlijsten bestormde met haar unieke stemgeluid, haar geld verdiende door letterlijk de longen uit haar lijf te schreeuwen voor horrorfilms? Deze in Detroit geboren ster was een echte creatieve duizendpoot die haar saxofoon meenam naar elk optreden, maar ook onopvallende teksten schreef voor grote discohits waar je waarschijnlijk al honderden keren op hebt gedanst zonder haar naam te horen. Haar kenmerkende vlechtjes waren oorspronkelijk helemaal geen modestatement, maar een praktische oplossing die ze tijdens haar kunststudie bedacht om te voorkomen dat haar haar steeds in de boetseerklei terecht kwam.

Wist je dat de legendarische soulgroep The Spinners jarenlang hun eigen glitterpakken en choreografieën tot in de puntjes verzorgden, terwijl ze in hun beginjaren bij Motown ironisch genoeg vooral werden ingezet om de postkamer te runnen en de administratie bij te houden? Het duurde bijna een decennium voordat ze de stempel van kantoorklerken van zich afschudden en transformeerden tot de onbetwiste koningen van de Philly Soul. Hoewel hun grootste disco-hit van eind jaren 70 klinkt als een naadloos geheel, is het in feite een slimme medley van twee verschillende nummers, waarbij de groep een cover van de Four Seasons combineerde met een gloednieuw refrein om een comeback te maken die niemand zag aankomen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Volgens de organisaties is dit een probleem voor heel Nederland. Investeringen zijn nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van ons land te versterken. De politiek wordt daarom opgeroepen om een gezamenlijke koers voor investeringen te bepalen. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Trump deed dat door een kaartje op sociale media te plaatsen waarop Canada en een aantal Franse gebieden met de Amerikaanse vlag waren ingekleurd. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQ'ers. Justitieminister Gürlek meldt dat de invallen onderdeel zijn van het decennium van het gezin. Bedacht door president Erdogan om kinderen de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde te beschermen. Er zouden zaken lopen tegen 162 verdachten, 13 bedrijven en 9 organisaties. Hoeveel mensen de politie heeft opgepakt is niet gemeld. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Welkom bij een nieuw uur met de beste muziek van de 70s, 80s en 90s. Dit is het Muziekmuseum met Roel Azaro. Hey!

Welkom in uur 2 van het Muziekmuseum op Radio Amerika Rotterdam met nog een klein uurtje te gaan. Wist je dat Britney Spears in haar beroemde videoclip uit 1999 een serveerster speelde in een club, terwijl ze in het echt nog niet eens naar binnen mocht? Actrice Melissa Joan Hart verklapte laatst dat de toen 17-jarige Britney na de opname stiekem meest werd gesmokkeld naar echte feesten om haar de fijne kneepjes van het nachtleven te leren. De mannelijke hoofdrol in de clip van Adrien Grenier had er eigenlijk helemaal geen zin in en moest door Melissa persoonlijk worden omgepraat om toch te komen opdagen. Penso con sueño para

Wist je dat perfectionist Barry White een fortuin uitgaf aan deze plaat, alleen maar om het geluid van een echte Californische onweersbui in de studio te krijgen? Hij weigerde namelijk genoegen te nemen met een goedkoop standaardgeluidje. Ook al bezorgde de rekening voor die speciale effecten hem bijna een hartverzakking. De wereldberoemde zwoele stem die je aan het begin door de telefoon hoort, is inderdaad van Barry White zelf. Maar hij nam zijn tekst op onder een natte handdoek om dat broeierige effect te creëren.

Hoewel de dames meestal alle aandacht opeisten, mocht Björn Ulvis voor deze rock'n'roll stamper eindelijk zelf achter de microfoon kruipen, omdat de band vond dat het nummer te mannelijk en te stoer was voor de engelachtige stemmen van Agnetha en Annie Vriet. Hij zong het met zoveel overgave dat de rest van de band grapte dat hij eindelijk zijn innerlijke rockster had gevonden, al moest hij voor de videoclip wel even zijn strakke glitterpakje inruilen voor een iets stoerdere look.

Draai hem speciaal vandaag voor alle Linda's die luisteren naar het Muziekmuseum, waar aan trouwens een einde is gekomen. We gaan op naar het nieuws en weer van 2 uur. Daarna nog veel meer leuke programma's. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Ga de deuren sluiten van het museum. Ik verzoek iedereen vriendelijk het museum te verlaten. En nodig jullie allemaal weer uit aanstaande zondag even na 12 uur voor een nieuwe aflevering van het

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan, waardoor AI-agents in minder dan 1 jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. De politie kreeg even voor 9:30 gisteravond meldingen binnen over schoten op een festival aan de Sportparklaan. Een man en een vrouw hebben zich daarna met een schampschot gemeld. De verdachte werd vanmorgen gearresteerd. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Het laatste bericht dat de bemanning uitstuurde was ongunstige weersomstandigheden. Onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. Het schip was onderweg van Surabaya op Oost-Java naar Borneo. Er werd heel snel een reddingsactie op touw gezet. Andere schepen in het gebied hebben ruim 100 mensen weten te redden. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. De komende 10 jaar wordt de Grand Prix van Spanje hier verreden. De race begint over 1 uur om 3 uur. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De demonstratie vond gisteren plaats op een van de toegangswegen naar het circuit. Media melden dat betrokkenen al in een bouwkraan geklommen waren om het spandoek te bevestigen. Het weer: in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Welkom bij Hit Boulevard. 2 uur lang de allermooiste plaatjes. Dus zet je volume maar een tandje hoger. Hier is René van Elst.

0: Ach, wat een lekker begin. Kill Me was het accessoire van de Golden Earring. En het nummer verscheen in 75 op het album Switch. En het is een duister en krachtig nummer. Compleet anders dan hun eerdere werk. Wist je trouwens dat Iron Maiden bassist Steve Harris zo'n enorme fan is van dit nummer dat hij het ooit heeft gecoverd. Ik zeg welkom bij Hit Boulevard. Jawel, we knallen er weer tegenaan op je radiostation. 2 uurtjes lang met de mooiste muziek. En straks heb ik in ieder geval nieuw Nederlands pijl. Nou, dat kennen we natuurlijk wel. Straks dus. Maar eerst even David Christie en Settle Up.
1: Hit Boulevard.

Heerlijk hoor. Baby, I Love Your Way van Big Mountain. Deze reggae cover werd in 1994 een wereldhit. Speciaal opgenomen voor de film Reality Bites. Omdat de rechten van het origineel veel te duur waren. Dit nummer is van Starship. Was in 1987 een enorme wereldhit. En leuk om te weten, de schrijver Albert Hammond schreef het liedje voor zijn eigen aanstaande bruiloft nadat hij jaren door anderen werd tegengehouden om te trouwen. Het werd uiteindelijk de titelsong van de film Mannequin. En hier is Nothing Gonna Stop Us Now.

0: That's You Were On My Side. Cock Robin uit 1986.
1: Dit is Nieuw Nederlands Peil.
2: Wie kent het niet?
1: Natuurlijk, hier in Hit Boulevard.
2: Met René van Elst.
0: We gaan luisteren naar een echte klassieker uit de Nederlandse muziek. Niet of Nooit Geweest van Agda en de Munnik. Toen dit nummer in 1998 uitkwam, betekende het de grote doorbraak voor het duo. Thomas Agda en Paul de Munnik stonden daarvoor vooral bekend als kleinkunstenaars in het theater. Maar met dit nummer, jawel, veroverden ze definitief de hitlijsten. Het lied gaat over een ingewikkelde liefde en de pijn van vreemdgaan. Met eerlijke teksten als ik draag een ring, maar ik heb jou nooit getrouwd, raakt het nummer nog steeds veel mensen. In Nederland bereikte het de tweede plek in de hitlijsten en werd bekroond met platina. En een leuk detail is, op de opname hoor je bekende theatergezichten als Casper van Koten op de drums en Diederik van Vleuten op het orgel. Nog steeds wordt het nummer door velen gezien als een van de mooiste Nederlandstalige liedjes ooit. Hier is hij dan, Niet of Nooit Geweest, van Agda en de Munnik.

0: Agda.
1: Draaien.
0: I'm going slightly mad. Was er eentje van Queen. Een eigenzinnige track uit 1991.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Dit is Radio Hit Boulevard.

Melanie en Stop, I Don't Wanna Hurt Anymore. De Amerikaanse zangeres scoorde in 70 een dikke hit in Europa. Helen Shapiro, jawel, we gaan even terug naar 1963. Was in de jaren 60 inderdaad een razend populaire tienerster met een geweldige stem. En wist je dat ze zelfs een nummer van Lennon en McCartney liet liggen voor Queen for Tonight?

Ja, het lijkt wel voor de ophalen in 1960. Lovely Day van Bill Withers. Het slaat nergens op, maar het is mooi meegenomen. Het was in ieder geval een beroemde einde. Die duurt ongeveer 18 seconden. En het was een van de langste noten ooit als hit. Tja, ik moest even nadenken, maar het is wel zo. Andrew Coles is klaar met Lonely Boy.

0: Speak Softly Love van Andy Williams, een echte klassieker uit 72. En wist u dat deze prachtige melodie voor The Godfather bijna was afgekeurd voor een Oscar? Ik heb dit.
1: En dan nu de verborgen parel van een B-kant die eigenlijk A-kant had moeten zijn. Yeah!
0: Tja, denk je aan Ritchie Valens, dan denk je natuurlijk meteen aan La Bamba. Maar wist je dat dit wereldberoemde nummer oorspronkelijk helemaal niet als hit bedoeld was? Het verscheen in 1958, namelijk als B-kant van zijn ballade Donna. Het platenlabel zag Donna als grote troef en La Bamba was eigenlijk alleen bedoeld om de plaat mee op te vullen. Ritchie sprak zelf eigenlijk nauwelijks Spaans. Hij leerde de tekst van dit traditionele Mexicaanse liedje fonetisch uit zijn hoofd. Ondanks dat het een B-kantje was, merkte het label al snel dat het nummer een eigen leven ging leiden. Het werd een enorme hit en groeide na zijn tragische dood in 1959 uit tot zijn grootste visitekaartje. Jaren later, in 1987, scoorde Los Lobos er zelfs een nummer 1 hit mee voor de gelijknamige film. Het is toch bijzonder hoe een liedje dat als opvulsel begon uiteindelijk uitgroeide tot een tijdloze klassieker die iedereen mee kan zingen. Hier is hij dan, Ritchie Valens met die iconische La Bamba.

Een grappig plaatje. Hey Paula van Paul en Paula. Een lekkere klassieker uit 63. Dan gaan we eventjes naar het tweede uurtje. Dat doen we met Toto en Don't Change My Heart. We gaan terug naar 1992.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond 1:01 liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Iets na 1:30 gaf de gemeente Den Haag aan dat de blokkade beëindigd moest worden. Extinction Rebellion heeft al vele malen Nederlandse snelwegen geblokkeerd. De actiegroep wil dat er aandacht voor het klimaat komt en roept de regering op om met subsidiëring van fossiele brandstoffen te stoppen. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïense president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. De komende 10 jaar wordt de Grote Prijs hier verreden. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De jonge Italiaan Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek en Lando Norris op pole position. Norris greep de pole en zei daarover dat hij een van zijn beste ronden ooit gereden had. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan 1 jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is alweer het 2e uur met Hit Boulevard. Met de allergrootste hits uit de jaren 50.
4: 60.

En dat is de titel van deze plaat, Dance All Days van Wang Chung. Een heerlijke synthesized klassieker die in 84 de hitlijsten veroverde. Vrienden van de show, welkom bij het tweede gedeelte, Hit Boulevard. We knallen er nog een klein uurtje tegenaan. En wist je trouwens dat Stacey Ledersol slechts 13 jaar oud was toen deze disco klassieker opgenomen is? Ja, ze was zo jong dat veel luisteraars in eerste instantie dachten dat ze een jongen was. En in 1980 werd het een enorme hit op de dansvloer. Hier is hij, Jump to the Beat, Stacey Ledersol.

I Miss Your Love Tonight van Jonathan Butler. Dit nummer komt van zijn titeloze album die uitkwam in 1987, zijn allereerste album. En dat is een fantastisch voorbeeld van die typische jaren 80 soulstijl, of niet dan? En een grappig detail is, de plaat werd eigenlijk opgenomen tijdens een enorme studiosessie, waarbij een hele berg materiaal werd vastgelegd voor dit album. De volgende plaat heb ik hier liggen. Officieel heette het eigenlijk Brandy. Maar Barry Manilow veranderde de titel naar Mandy om verwarring te voorkomen. De schrijver verzon ooit dat het lied over zijn hond ging, enkel om een lastige journalist af te poeieren. Hier is hij, Barry Manilow met Mandy. Leuk dat je luistert, dit is Hit Boulevard, voordat je het nog niet weet. En natuurlijk, je kan altijd een mailtje sturen. info@renevanels.nl

0: 1983 kwam deze aanstekelijke hit uit. En bereikte dus zelfs de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Als mede natuurlijk in Vlaanderen. En wist je dat deze meidengroep oorspronkelijk is opgebouwd rondom balletdanseres Angela Kramers? Een fantastisch voorbeeld van pure Nederlandse popgeschiedenis. Love Me Just a Little Bit More, de Dolly Dots. Even wat anders.
1: Dan is het nu tijd voor... Waar gaat deze plaat eigenlijk over?
0: Ja, waar gaat die eigenlijk over? Parachute van de band Something Happens. Het is een prachtig nummer met een heel eigen kijk op de liefde. En vaak, jawel, vaak denken we aan een parachute. Aan iets wat je redt als het misgaat of wat je veilig naar beneden brengt in een noodsituatie. Maar in dit liedje wordt die vergelijking net even anders gebruikt. Het gaat hier vooral over de kwetsbaarheid die erbij komt kijken als je besluit om je volledig aan iemand over te geven. Het is eigenlijk een muzikale vertaling van de sprong in het diepe die een serieuze relatie vraagt. Je stelt jezelf open en vertrouwt erop dat de ander je opvangt als je valt. De band heeft de precieze betekenis altijd een beetje mysterieus gehouden. Daardoor voelt het nummer voor iedereen weer anders. Het blijft een tijdloze ode aan de spannende, maar ook mooie proces van echt iemand waar je op aan kan durven te vertrouwen.

Ring My Bell is de volgende plaat alweer. Anita Ward. En wist je dat het nummer eigenlijk voor een 11-jarig meisje was geschreven als kinderliedje over de telefoon? Anita Ward zag het eerst niet zitten, maar werd uiteindelijk haar enige grote wereldhit. En een icoon van de discotijdperk.

0: horeca met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A2 is dat het geval van Maastricht naar Eindhoven tussen Roosteren en Wessem, daar een kwartier op onthoud. A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten vertraging.

Love is a Battlefield, Pat Benatar. Wat een heerlijke hit was dat. Een eerste plek in de hitlijsten in Europa vaak gehaald. En wist je dat het nummer eigenlijk als een trage ballad was geschreven? Haar man en producer Neil Giraldo besloot het tempo flink op te schroeven, wat uiteindelijk een wereldhit maakte. Dan gaan we even naar 88. In dat jaar stond de Duitse zangeres Mandy Winter met haar grote hit Julian in de hitlijsten. Het nummer werd een echte klassieker, maar wist je dat Mandy eigenlijk helemaal geen Mandy heet? Ze werd geboren als Birgit Muxel. Het is een bijzonder om te weten dat het nummer ook destijds werd uitgebracht als een krachtig anti-drugslied. Het werd haar grootste succes en zorgde ervoor dat ze zelf even in het bekende programma Top Pop te zien was. De echte jaren 80 herinnering dus. Zet je volume maar even lekker open. Hier is Julian.

0: Tuts by Tuts van Diana Ross. Jawel, het plaatje komt uit 84. Het nummer stond op haar album Sept Away en valt op door de lekkere Caribische invloeden en die strakke synthesizer sound die je helemaal bij die tijd hoorde. Tja, dan is het nu tijd voor...
1: Zo, nu is het tijd voor een nummer van het album Alle 13 Goed.
0: Luister je wel eens naar oude verzamelalbums van Alle 13 Goed? Dan ken je dit nummer vast nog wel. In 1979 verscheen One Night Affair van de Stylistics op het 15e deel van deze beroemde reeks. Het is zo'n typisch nummer dat voelt als een warm bad. De Stylistics kwam uit Philadelphia en stonden bekend om hun prachtige zijdezachte stemmen. Ze scoorden in de jaren 70 de ene na de andere wereldhit. Tegen 1979 veranderde de muziekwereld door de opkomst van disco, maar de Stylistics bleven trouw aan hun eigen stijl. One Night Affair is geen snelle discotrack, maar een soulvol nummer vol verlangen. Wat het zo bijzonder maakt? Zelfs nu klinkt het nog fris en organisch, terwijl veel andere muziek uit die tijd inmiddels behoorlijk is gedateerd. De groep is door de jaren heen enorm vaak gesampled door hip-hop artiesten. En dat bewijst wel hoe tijdloos hun muziek is. Ik zet het nummer eventjes voor je op. Dan hoor je direct de magie van die gouden jaren 70. Hier is die One Night Affair.
2: Hello?
3: Hello, is Ronnie there?
2: I'm sorry, you must have the wrong number.
3: Is this 828-3044?
2: Yes, but there's no one here by that name.
3: Oh, wow.
2: I'm sorry.
3: Wait a minute.

0: Oh, lekker hoor. René Vroger, we gingen even terug naar 89 en wisten dat het nummer eigenlijk is van het goede doel. René was namelijk hierop te horen als gastzanger, maar het werd wel zijn definitieve doorbraak. Alles kan een mens gelukkig maken. Nou, en ik zit dan aan het eind van mijn programma. Natuurlijk, volgende week ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En ik zal maar zeggen, een mailtje sturen kan naar info@renevanels.nl. En je kan altijd nog eventjes naar popmagazine.nl voor het allerlaatste nieuws. Ik zeg tabé, de mazzel en tot volgende week.
1: Zo, dat was het weer. Volgende week gaan we zeker weer knallen.
2: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
3: Will he offer me his mouth?
2: Yes.
3: Will he offer me his teeth?
2: Yes.
3: Will he offer me his jaws?
2: Yes.
3: Will he offer me his hunger?
2: Yes.
3: Again, will he offer me his hunger?
2: Yes.
3: And will he starve without me?
2: Yes.
3: Then does he love me?
2: Yes.
3: Yes.
2: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
3: Yes.
2: I bet you say that to all the boys.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of 1 onaangekondigde oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïense president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De straatraces worden door de bewoners bij de gemeente en politie gemeld, maar dat heeft weinig effect, zeggen zij. De gemeente is van de situatie op de hoogte en naast meer handhaving zijn een flitspaal en verkeersdrempels ideeën om de overlast in de toekomst aan te pakken. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Canada wil bijvoorbeeld weten of het geassocieerd lid kan worden en de EU zou daar niet afwijzend tegenover staan. Bekeken wordt bijvoorbeeld of het verkeer van diensten en goederen makkelijker kan worden. Premier Carney ziet graag dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen werken en wonen. In Brussel is er door de Europese Commissie en de Canadese ambassade nog niet op het bericht gereageerd. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar Amstelveen staat tussen knooppunt Velzen en de afrit Haarlem-Zuid 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En ook een kwartier extra reistijd op de A12 voor Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt de Oudijk.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laten we de hits over de heen komen. Hitland 2.0.

En dat was Bente en Parachute. Het is weer weekend op je radio, want behalve Bente, straks de tweede single van Adema. En er is muziek van Alan Golding, Helene Fischer, Hartwell, James Blunt. En er is muziek van OG Maat. Ook het belangrijkste nieuws van de afgelopen week komt voorbij. En nu...

Het muzikale stemgeluid van Keane overigens, maar de grote successen komen uit lang vervlogen tijden, maar dan natuurlijk wel uit de Zero's. En er is muziek van Afrobros, Asje en Adela. En voor haar is dat single nummer 2, dat single nummer 1 staat in de Nederlandse hitlijsten. Hitland, 2.0.

0: me, draai voor me, wine voor me. Doe je gordel om en rij voor me.
1: Je moet draaien met je kont. Je moet draaien met je kont. Je moet draaien met je kont. Met je vinger in je mond.

0: En zometeen single nummer 2 van Fresh, Charlotte en Mark Overmars moet stoppen bij Royal Antwerp. En dat wegens gezondheidsredenen. Maar Dick Advocaat daarentegen, die tekent bij. Dus dat is mooi. En er is een derde single van Alan Golding.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A2 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt Kruisdonk. De vertraging is 5 minuten, staat een auto met pech, daardoor is de hoofdrijbaan dicht. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Oudekerk aan de Amstel iets meer dan 5 minuten oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens is de vertraging een kwartier.

0: Oké, het is officieel zomer nog in Nederland, maar deze week was er een heleboel regen en een heel klein beetje zomerse zon. Dan is er muziek van straks Helene Fischer, James Blunt, maar nu eerst Hardwell.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: James Blunt, Under the Weight of It All. Zometeen muziek van Cutnaf en Kasabian. Er was Champions League deze week. Feyenoord moest afreizen naar Spanje in Barcelona. Maar iedereen wist dat het ging gebeuren en het gebeurde ook. Ze verloren met 5-1. En dan is er nu muziek van L.P.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: Katneuf. Zometeen. Muziek van LP. Lost Frequency. En heel veel mensen gebruiken AI en zelfs Rob Jetten gebruikt het. Ja, als zelfs Rob Jetten het gebruikt, als premier van Nederland zijnde, ja, dan blijven er weinig mensen over die het niet gaan gebruiken. En nu nog muziek van Maupie.
1: Dendert uit je speakers.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond 1 uur of 1 onaangekondigde oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na 1 uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft hij het Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8 uur gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen, elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland 2.0.

0: en welkom in uw tweede Fine Michel. Zometeen nog muziek van Numidia samen met de John Wester singeltje. Dat overigens vorige week uitkwam. En zometeen muziek van LPN. De spaarders kunnen geld verdienen, want de rente gaat omhoog. En er is muziek van Vrouwtje.
1: Nederland. Dendert uit je speakers.

Noemi en John West en het mooie Habibi. Vorige week kwam het uit. Zometeen muziek, single nummer 1 van 14. Er zit een heel oud stempeltje van lang, lang geleden. En er is trouwens ook nog muziek van Yves Berendsen. En er was Champions League op een hele rare dag, namelijk donderdag. PSV ontving Shakhtar Donetsk in eigen huis. En het werd een gelijkspel. En daar moet PSV het maar mee doen. En het is Ilse de Lange, So Incredible. Ik weet wel, het is een liedje van heel wat jaren geleden. Maar fans op TikTok vinden het geweldig. En dus stond het deze week in de tipparade. Hitler. 2.0.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Tonight.
1: Twee singles hebben ze gehad en alle twee waren zeer succesvol. We Are Young van. Maar voor André Hazes is het niet zo van, want alle optredens zijn afgezegd. Want volgens de artsen moet hij zijn stem sparen. Wanneer hij zijn optredens weer gaat hervatten, dat is nog niet bekend. En daarom nu André Hazes.
2: Hitler 2.0.
3: Dreetje!
4: Hey Mart, deze is van

0: En zometeen nog muziek van Murda en Douwe Bob. En deze woensdag staakt het OV de hele 24 uur. Ik ben heel benieuwd of er nog meer stakingen komen. Oh ja, derde single voor Mavis Dio.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Trippenhoek, Mohamed K.

0: Kruiswijk. En de trainer van Fenerbahçe is opgestapt. Dan zou je zeggen, dat gebeurt vaak in de club. Maar zijn spelers wisten van niks en moesten het horen via de pers. En de voorzitter heeft gezegd, ik accepteer het niet. Dus wordt vervolgd. En nu muziek van Tiny Tempa.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.
2: Like this, yeah, do. Like this, yeah, do. Like this, yeah, do.

0: En dinsdag is Prinsjesdag. Woensdag en donderdag zijn de politieke debatten. En na aanstaand weekend is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan, er is nog muziek van Merel.
1: Nederland dendert uit je speakers.
2: Hey meiden, dit is MDM Merel. Neem maar een likje van mij. Ik ben je natural high.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madring. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond 1 uur of 1 onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en na 1 uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten op onthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. Hallo, classic hits.
3: Het is weer zondagavond, het is 6 uur geweest. Een uur lang Hey de Leeuw op Radio Amerika.

0: De tekst is geschreven door Mark Rutherford, Mike Rutherford, een van de deelnemers aan de band Genesis 1980 van de LP Duke. Ja, Genesis. Met veel Philly Collins uiteraard. Ja. Hey, goedenavond. Het is weer zover. De Leeuw op de radio. En we hebben het komend uur hartstikke mooie platen. Ik heb Nederlandstalig iets leuks gevonden. Herman Brood en Henny Vrienden. Nou ja, daar komen we dadelijk wel op uit. 1996 was dat, ja. Dat was een leuke hit. En het komend uur, een uur lang De Leeuw op de radio. Hier bij Radio Amerika. En ik heb toch een leuk weekend achter de rug, jongens. We hebben een leuke inzameling gehouden voor het Sophia Kinderziekenhuis. En ik ben nog ergens anders naartoe geweest. Ja.
1: Hey. Hey. De Leeuw. Hier is de Leeuw. Beter de Leeuw. Als Hey de Leeuw ze niet draait, dan draait hij ze niet.
0: Dankjewel, Luc Brobet, voor deze leuke Up and Now. Jazeker, hier zijn Crosby, Stills en Nash.

0: zijn eigenlijk populair geworden in de eind jaren 60, begin jaren 70. Door hun optreden op het Woodstock Festival. Dat Woodstock Festival, dat was eigenlijk een beetje uit de hand gelopen grap. Waardoor op een gegeven moment honderdduizenden mensen naar een festival kwamen. Wat eigenlijk bedoeld was voor 50.000, 60.000 man. Er zijn hele mooie televisieopnames van. Crosby, Stills, Nash en Young. Want op het Woodstock Festival deed Neil Young namelijk ook mee in deze band. Daar zijn ze waanzinnig populair geworden. America's Express. Eind jaren 60 een grote hit voor hun. In diezelfde periode hadden ze ook nog een paar andere hits. Zoals The Sweetie Judy Blue Eyes. En ook, hoe heet die andere ook alweer? Zal er toch nog eentje? Nou, maakt niet uit.
1: Radio Amerika.
2: Rotterdam.
0: Ja, het is op Amerika altijd leuk en gezellig om vooral op zondagavond tussen 6 en 7 naar de Leeuw te luisteren.

0: Wat een heerlijke muziek is dat toch hier op de radio, bij Radio America. Direct and I Just Can't Stand.
1: De leeuw. Je mag hem haaien.
0: Ik had het er net al over. In 1996 hebben Herman Brood en Henny Vrienten samen een single gemaakt, Nederlandstalig.

sinds een dag of twee. Vlinders in mijn hoofd. Weten hoe het voelt om verliefd te zijn. Hoe kon ik het weten? Mijn wereld was zo klein. Nou, ik keek om me heen door een roze bril. Veel te lang alleen. Ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet.

0: Het origineel is natuurlijk 32 jaar van Doe Maar.
1: Ja.
0: Naar aanleiding van zijn 50ste verjaardag heeft hij een album gemaakt. Samen met Henny Vriend onder andere. Het zijn allemaal duetten die erop staan. En dit reggae nummer, want het is natuurlijk 32 jaar van Doe Maar in een reggae jasje gestoken. Heeft hij dan samen gezongen met Henny Vriend. Ja, ook alweer overleden. De man is trouwens niet zo oud geworden, 72 jaar. Dat zie je niet vaak terugkomen, dat artiesten zo vroeg overlijden. Maar goed. Fleetwood Mac en Little Lies.
2: Meer muziek. Meer plezier. Meer radio.
3: Meer radio.
2: Dit is Radio Amerika.

0: Je kan zoveel leuke platen uitzoeken van Fleetwood Mac om die te draaien op de radio. Maar ik hou het maar bij deze Little Eyes van Fleetwood Mac uiteraard.
1: De Leeuw.
0: Ik heb af en toe wel eens dat mijn computer zegt van je moet dit nummer gaan draaien. En dan denk ik van wat is dit nou weer? In de 70e jaren hadden ze een hitje met dit nummer 7-Eleven. Ik heb het over Catapult.

En bent die ooit in de belangstelling kwam te staan toen ze nog niet bekend waren door Jaap Egmond, oud Golden Earring. En samen met een aantal leden van de Golden Earring hebben ze deze band gevormd in de zogenaamde glam rock sfeer, zeg maar. Dezelfde platen maken als de Sweet Mutt, Suzy Quattro en zo in die periode. En de allereerste hit die ze ooit hadden was Hit the Big Time. En ik kan mij dat nog heel goed herinneren, want bij ons in de discotheek werd dat natuurlijk zeer, zeer uitgebreid gedraaid. En ja, ik vond dat prachtige muziek altijd om daar te luisteren. Radio Amerika. Je luistert naar Radio Amerika en wij hebben hele mooie platen. Waaronder Hint. Ja, ze was niet de winnaar van de eerste Idols, maar dat was natuurlijk Jamai. Maar ze werd uiteindelijk daardoor wel bekend. Hier is Your

Ik vind dit zo gaaf. Die hint, lekkere muziek. Your heart belongs to me. Radio Amerika. Een nummer wat 2 keer uitgebracht is. Ergens in de 70er jaren en in 1982 opnieuw. Eric Clapton. En de lange versie van Layla. Ik heb dat altijd zo heerlijk nummer gevonden. Om lekker achterover te leunen en naar te luisteren. Een beetje hard muziek.

0: zo kan je natuurlijk dat nummer nog heel lang laten doorgaan. Ja. Eric Clapton en Laila. Het bijzondere aan dit nummer is dat Eric Clapton was een hele goede vriend van George Harrison, al in de 60er jaren. En George Harrison trouwde ooit met Patty Boyd. En Patty Boyd, in 1966 was dat, meen ik, dat ze met elkaar trouwden. En daar was Eric Clapton gewoon bij. Later heeft Eric Clapton ook bij de Beatles Why My Guitar Gently Weeps. Daar heeft hij op meegespeeld, op dat nummer. Op een gegeven moment zijn ze allebei een beetje in de hogere sferen terechtgekomen. Eric Clapton wat meer in de islamhoek. En George Harrison bij de Bachman. Nou, uiteindelijk is het huwelijk van Harrison met Boyd op de klippen gelopen. En 2 jaar later trouwde Clapton met Boyd. Nou, in die periode, de islamperiode zeg maar van Eric Clapton, kwam hij in aanraking met Laila en Majnun. Daarvan is uiteindelijk de titel van de plaat gekomen. Laila, dat was hem.
1: Get ready, Peter de Leeuw.
0: Wat een verhaal, jongens. Het is niet te geloven. Halverwege de show. Nou, we zijn al 5 over natuurlijk. 5 over half alweer. 5 over half 7, ja. Radio Amerika met de Human League. En Human League.

Nou ja, dat is wel duidelijk welke band dit is natuurlijk. Human League. En wat een leuk nummer vind ik dat altijd. Nu komt er iets heel speciaals. Want een nummer wat wel in de top 2000 staat. Wat bijna nooit gedraaid wordt op de radio. En wat alleen een hit is geweest in Nederland en België. Van een Amerikaanse artiest. Die in diezelfde periode hele andere enorme hits had. Als Hello Hooray en No More Mr. Nice Guy. Bijzonder is dat het ook geen echte hard rock plaat is. Het is meer een progressieve rockplaat. De psychedelische invloeden die hoor je heel duidelijk in deze plaat. Het duurt 8 minuten en 17 seconden lang. Maar ik vind het nog steeds een van de allermooiste platen die ooit gemaakt is. En ik draai hem met ongelooflijk veel plezier. Hier is Alice Cooper en Hello of Flies. Get ready.

0: In 1973 stond hij 10 weken lang genoteerd in de hitparade. Jazeker. Hello of Flies van Alice Cooper van de LP Killer hier op Amerika.
1: Jouw radio Amerika.
0: Nou, dat wist ik niet dat het jouw Amerika was. Het is ook mijn Amerika hoor. Dus maak je niet geen zorgen. De lange versie van de Michael Jackson's Billie Jane. Hier op het enige station waar je kan luisteren op zaterdag zondagavond tussen 6 en 7.

0: Ja, de man die heeft onvergetelijke muziek gemaakt. Billie Jane van Michael Jackson op de radio.
1: De leeuw.
2: Eigenlijk is die heel muzikaal.
1: Kaal.
2: En als die een hele goede plaat hoort,
1: dan gaat helemaal van Bill.
2: Uit zijn bol.
1: Peter de Leeuw.
0: Een rustpuntje? Nee joh, Oasis is toch geen rustpuntje in je programma. Geloof ik geen zak van. Maar wel een fantastisch mooie plaat. Wonderwall.

0: De broertjes Liam en Noel Gallagher. Ja, dat waren eigenlijk de mannen achter Oasis. Het leuke van Oasis vind ik dat de zoon van Ringo Starr als drummer ook nog in de band gespeeld heeft tijdens tours die ze gemaakt hebben. Dus leuk dat kinderen van bekende artiesten uiteindelijk ook toch weer in dat wereldje terechtkomen. Hey, het zit daar weer op. Bedankt voor het luisteren. Volgende week dan ben ik er weer. Tot volgende week.
1: Hey, de Leeuw.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madring. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden.

0: Exotic Energy.
1: Yo, yo, yo, van Wakka.
2: Hallo luisteraars, mijn naam is Satish Bindraban, bandleider van de gezelligste band van Nederland, muziekgroep Sabroso. Je luistert nu naar Exotic Energy with the one and only Jimmy Varma.
3: Hallo.

0: voor je zondag 20 september. Ter afsluiting van de mooie hete zoele zomer. De laatste editie van Hindi Fest. Locatie White House, Strandweg 180 in Scheveningen.
1: Dit is de Exotic Energy uitgaansagenda.
0: Ik heb nog een leuke uitgaanstip voor de mensen die op zondagochtend vroeg wakker zijn. Wist je dat je iedere zondag om 10:30 mee kan doen met de gratis show

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. De muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen-verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen-verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig, 's middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.